De wereld is het oude liedje. En het gaat over liefde, of liefdesverdriet. Iedereen zingt het, dus zing ik maar mee. Waar anders over zingen?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Met gezellige clubvrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

I'm back to let you know I can really shake 'em down.

geleden stond het liedje van Procol Harum in de hitparade. Ja, A Wider Shade of Pale. Ja, weergaloos. Liedje wat in je kop blijft zitten. En wat je anno 2026 nog gewoon op de radio hoort. Hè. Goedemorgen, het is woensdag 15 juli. Welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, gisteravond, we hebben het gezien. Hè. Spanje heeft Frankrijk over de voet gelopen. Want ze hebben gewonnen met 2-0. Ja, Frankrijk viel zwaar tegen, jongens. Laten we eerlijk wezen. Hè. We hadden er van alles van verwacht. We dachten, nou, die Frankrijk die zal fix gaan knallen. En Spanje ook. Maar nee hoor, alles behalve. Frankrijk heeft het gewoon niet gered. Nee, Spanje heeft gewoon gewonnen met 0-2. En Spanje speelde ook voortreffelijk goed, hoor. Vond ik. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar zoals ik vanaf de zijlijn zag, ik vond het een leuke wedstrijd. Ja, ik vond het goed gevoetbald. Frankrijk verdiende het ook niet om te winnen. Nee, Spanje deed het heel erg goed, vond ik zelf persoonlijk. Hè. Dus Spanje gaat sowieso naar de andere wedstrijd toe. Want Spanje die zit dan al in de finale. Ja, Engeland en Argentinië die moeten vanavond nog om 9 uur. Dus ja, een van die twee die gaat dan door. Of Argentinië of Engeland. En dan die moeten dan gaan optreden richting het veld tegen Spanje. Ja, want zo gaat het. En dan heb je ook nog de troostfinale. Dat is op zaterdag. Dat is gewoon voor de leuk, hè, zeg maar. Want ja, wat heb je eraan eigenlijk? Helemaal niks. Dan moeten we namelijk de nummer 2 van de wedstrijden. Dus in dit geval is Frankrijk al bekend. Tegen de nummer 2 van Argentinië, Engeland. Hè? En dan heb je de troostfinale. Ja. Goed, het is vandaag dinsdag. Het is 15 juli alweer. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, de gemeente Kerkrade is bezig om mijnschachten in de stad te saneren. De operatie moet ook verzakkingen van de grond gaan voorkomen. Ja, de mijnschachten die zijn oud, dateren uit 1800. En zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de late 19e en 20e eeuw. Ja, de kolen die toen gewonnen werden, die lagen minder diep. En men kon dus met de technieken van toen er goed bij. Ja, het was ook veel kleinschaliger, minder commercieel dan de latere steenkoolwinning. Zo zegt een woordvoerder. Dit soort mijnbouw werd alleen toegepast in het zuidoostelijke deel van Kerkrade. Ja, de mijnen lagen dus minder diep. Maar ja, die moeten dus nu gerenoveerd worden. En Kerkrade die gaat dus tientallen eeuwenoude mijnschachten renoveren om verzakking te voorkomen. En dat is nodig, want dat is natuurlijk erg gevaarlijk, hè, als de boel gaat verzakken. Dus misschien moeten ze het dan weer gaan openstellen of zo. Dat er excursies gehouden worden van hoe dat vroeger allemaal gebeurde. Hè. Dat zeer ongezonde werk, want dat is het zeker, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We staan er weer helemaal voor, hè. We gaan beginnen. Goedemorgen. Straks ook het weerbericht.

0: Ja, omdat Spanje gewonnen heeft, hè, komen al die WK-liedjes van Spanje ook weer bovendrijven. Hè. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws. Je hoorde trouwens Gloria. Zeg ik dat goed? Moet ik heel even kijken, hoor. Want ik ben eventjes abuis. Ate Musica en España Football. Ja, zo is het. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, de hittegolf van eind juni heeft ervoor gezorgd dat de lichamen zich makkelijker aanpassen aan de hogere temperatuur. Ja, dat hangt er een klein beetje af of je veel airco hebt gebruikt. Want er waren natuurlijk mensen die zochten de airco op. Hadden ze dat thuis niet, dan gingen ze in de auto zitten. En dan deden ze daar de airco aan. Ja, en dan bouwt je lichaam geen weerstand op tegen de warmte. Ja, na een periode van minder warmte is de temperatuur de afgelopen dagen toch weer naar tropische waarde geklommen. Vooral in het zuiden. Daar werd het afgelopen dinsdag 30 graden uit 32 graden. Ja, en de hitte die houdt nog sowieso tot donderdag aan. Ja, nou ja, het lichaam die past zich ook aan. Hè? Dus als het warm wordt, dan gaat je lichaam een klein beetje weerstand opbouwen. En dan kan het ook een beetje tegen de warmte. Ja, mits je dus niet echt constant gebruik maakt van airco's. Want ja, dan weet je lichaam eigenlijk niet dat het zo warm is buiten. Hè? Ja. Dus dat heeft ook de thermofysioloog Koen Bongers uitgelegd. Want als we een langere periode te maken krijgen met hogere temperaturen, dan gaat het lichaam daar ook een soort van antistoffen tegen maken. En dan kun je beter tegen de warmte. Ja. Ja, ook nog slecht nieuws. Hè? De Nederlandse acteur Kees Geel is overleden. Hij is 61 jaar geworden. Geel laat twee kinderen na. De acteur heeft een lange staat van dienst. Hij brak in 2004 door bij het grote publiek met zijn hoofdrol in de film Simon. Hij speelde een harsdealer die nog maar een paar maanden te leven had, omdat bij hem kanker was vastgesteld. Ja, de rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. De film was destijds de Nederlandse inzending voor de Oscars. Ook was Geel te zien in talloze films en series zoals Nieuwsier en Samen. Hij speelde 9 seizoenen Stan Vroom in de serie Vroom. Nou ja, de opnames voor het laatste seizoen van deze serie zijn volgens het management nog maar net afgerond. Hij had ook een toneel- en theatercarrière en was bekend als de vertelstem van verschillende programma's. Als je de slechtste chauffeur bekeken hebt, bijvoorbeeld, of daar kijk je altijd naar, dan hoor je dus zijn stem als een voice-over. Ja, voor zijn rol in de musical De Drie Musketeers won de acteur in 2003 een musical award. Ja, hij leeft niet meer. Hij is overleden plotseling aan een hartstilstand op 61-jarige leeftijd. Ja, rest in peace.
1: The back-to-back classic.

West. Hij is geboren in Tilburg en woont inmiddels in Amsterdam. Hij maakte folk blues, soulvolle Americana, alt country en world music. Ja, hij combineert groovy Amerikaanse folksongs met trage Tom Waits-achtige ballads. Ja, hij heeft al wat andere hits gehad, hè, trouwens, die wij ook gedraaid hebben in dit radioprogramma. Old Oak Tree bijvoorbeeld, Me and You. The Sun Will Rise Again, Honesty of The Hopeful, ook nog een keertje. Oudje uit 2022. En ja, hij doet het samen met andere bandleden van ja, Dieter van der Westen natuurlijk. Hè. Aaron Raams bijvoorbeeld, Meerte de Graaf, Gijs Ander van Stralen en Joost Abbel, die zit ook in de band. Hè. Ja, werkt ook samen met Bluff, Telau, Frank Boeien, Paul de Leeuw. Ja, al die bekende namen. Hè. Ja, Dieter van der Westen hoorde je voorbij komen met een lekker ochtendliedje. En Wake Me Up On This. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag woensdag 15 juli. En ja, ook vandaag hebben wij weer een dagtopper.

0: vez aussi Paris.
1: Mariano en Argentina. Ja, Argentina moet ik eigenlijk zeggen op zijn Frans. Hè? Ja, voor de wekker wakker. De Franse week komt eraan. 20 juli. Dan gaan we een week lang extra veel Franse liedjes draaien. Ja, het is lekker warm. Zonnig. Ja, 2026 is inmiddels uitgegroeid tot een van de droogste jaren sinds het begin van de metingen. Het neerslagtekort bedraagt momenteel bijna 200 mm. En zal de komende dagen ook verder toenemen. Het is op en top zomerweer in de lage landen met veel zonneschijn en hoge temperaturen. Ja, de vakantiegangers in eigen land komen dus goed aan het trekken. Maar de natuur die heeft het moeilijk, want die hebben water nodig. Ja, tot dusver is er deze maand nauwelijks neerslag gevallen. En is het gordroog. Alleen in het noordoosten van het land kwam het tot enkele regenbuien. Die ook lokaal wat neerslag hebben gebracht. Maar ja, niet voldoende. Dinsdagavond en vooral vrijdag kunnen er vooral in het zuidoosten wat buitjes vallen. Maar de dagen daarna blijft het, ondanks een draaiing van de windrichting, droog weer. Ja, vandaag bijvoorbeeld ook weer zonnig en warm. De temperaturen liggen tussen de 24 en de 30 graden. 3 tot 5 boven, lekker windje. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan koelt het af naar 15 tot 19 graden. En als we dan alvast kijken naar morgen, naar donderdag, dan wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan ook een onweersbuitje vallen. Nou, we hopen het maar. Het wordt 21 graden aan zee morgen en 28 graden in Limburg. Dus langzaam gaat de temperatuur weer omlaag. Maar ja, vandaag nog eventjes binnenplakken met 30 graden in het zuiden. Hè? Jongens, jongens. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, de summer is magic, hè? Wat een zon hebben we, jongens, in de lage landen, hè? Ja. Hier is Playa Hitty.

Back-to-back classic, 2 jaren 90 liedjes door de voice-over samengesteld natuurlijk. En die hoorde Bluff aan het eind natuurlijk voorbij komen. Ja, het is vandaag 15 juli. Dat betekent dat het ook een belangrijke dag is voor de margarine. Ja, want op 15 juli 1869 krijgt een Franse voedselchemicus patent op de productie van margarine. Ja, Napoleon die gaf opdracht een vervangmiddel voor boter te zoeken. Ja, margarine blijkt van grote waarde omdat het in tegenstelling tot boter een lange houdbare bron van vetten is. Ja, in de loop van de jaren wordt er veel gesleuteld aan het product. In 1902 krijgt Norman patent op zijn methode om vloeibare olie om te zetten in vaste vetten. Nou ja, het dierlijk vet kan daarmee vervangen worden door plantaardige oliën. Nou ja, recent zijn door Unilever ook plantensteriolen aan margarine toegevoegd. En dan krijg je ook dat de opname van cholesterol in het bloed verminderd wordt. En dat is erg belangrijk voor de gezondheid natuurlijk. Maar ja, vandaag dus, in 1869, dan wordt patent aangevraagd op de productie van margarine. Nou ja, en dat gebruiken we nog steeds om af en toe wat te bakken. Hè? Of een speklapje, of een kipje, of een eitje.

Ja, wat je maar wil. Dat kan natuurlijk met margarine, hè? Ja. Goed, in Ter Apel, daar opent een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Vandaag, dus een belangrijke dag. En op het WK voetbal, vanavond natuurlijk weer voetbal. Engeland en Argentinië, die gaan namelijk strijden voor een plek in de finale.

DJ Goya en Michiko bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 15 juli. Ja, het is vandaag feest in Mongolië. Ja, het is wel een heel bijzondere feestdag. Het is het Nationale Festival van Mongolië. Iedereen is vandaag daar vrij. Ja, in het hele land worden spelen georganiseerd met onder andere paardenrennen, boogschieten en, let op, Mongols worstelen. Ja, het festival wordt ook wel het Erien Gurvan Nadam genoemd. Ja, dat betekent letterlijk de drie mannelijke spelen. Ja, de spelen zijn Mongols worstelen, ik zei het al, boogschieten, paardenracen. Vrouwen doen tegenwoordig ook mee met het boogschieten en de paardenracen. Tijdens komen families van her en der tezamen en worden ook vaak veel traditionele kleding gedragen. Ja, vandaag dus een speciale feestdag in Mongolië. Iedereen is daar vrij, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. We zijn het midden van de week. Het is vandaag de zaagdag. Het is vandaag de gehaktdag misschien wel, hè? Misschien is er nog een speciale dag in verband met eten. Hadden we gisteren ook, of eergisteren was het, hè? De pannenkoekendag volgens mij. Dus gaan we zo even op het lijstje kijken. Ja, in voor de wekker wakker. Maar eerst Jennifer Rush. And I come undone.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Brussel, alles goed? We zijn heel blij om hier te zijn vanavond. We zijn heel blij dat jullie hier zijn. Jullie konden van alles doen met jullie zaterdagavond. Maar jullie kozen om hier bij ons te zijn, dus merci. Ik zou zeggen...

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: aangifte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: jalokaalomroepgoorle.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: evenement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init. Van de 14 dagen op zoek van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: engagement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

0: kaarten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

Yeah. Yo, what is hip hop? Come on. Forensic. So, let's go.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
0: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
0: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
0: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik. Oh, dat het is.
0: Ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja.
2: Ah, maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost. Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Ja. We live meeluisteren met de uitzending.
1: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, we zijn wel blij dat we vrij zijn.
1: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
1: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
1: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
1: Eén en al tweeën.
2: Eén en al. Eén en al tweeën.
1: Wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee. Maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost, Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
1: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan weg.
1: De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Stop. Niks aan de hand.
1: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
2: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
1: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Nee, het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
3: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
1: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
1: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is...
1: Echt jammer.
2: Was het geen pigs in space, maar paarden in space?
1: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
3: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja.
1: Zonde.
3: Ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
1: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
1: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
1: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
1: nog nooit
2: een Star Wars film helemaal
3: gezien. Nog nooit? Nee.
2: Dat kan.
3: Die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
3: Ja, maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
1: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
3: Ja. Nou, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar ze dus met CGI na de rand nog van alles ingeplakt is.
4: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd en toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel, dus nou ja, tenminste sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
2: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
2: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
2: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
4: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
2: Niet iedereen is daarvan gediend.
4: Frank Turner, nieuwe album.
2: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
4: Want
2: die zit nog niet ver.
4: Undefeated
2: heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden, 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
2: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten. Ja. Hij heeft ook nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doen we niet.
2: Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
4: Ja.
2: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
4: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
2: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
4: Is het alweer 3 platen geleden?
2: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
4: Ja. Klopt.
2: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
4: Mm-hmm.
2: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
4: Mm-hmm.
2: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
3: Dat is altijd goed.
2: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
3: Ik heb daar ook meteen een beeld bij, ja. Dat is erg actueel, klinkt het.
2: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
4: Hmm.
2: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
4: Oké.
2: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
4: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
2: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die heeft het over Rage in the South.
4: Vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
2: Wel eens in de buurt inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.

0: De Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglow Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja. Dayglow Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: Deze komt van het album Feeders the Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, oh, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
2: beetje jammer.
0: Echt ja. Terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet zo, je wat het is? Hij komt wel uit, hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, ja. Zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Ktsk, weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit. Yeah. Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja, ja, maar wel meer de A-kapkant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners. Want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En
0: dat is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Mm. Ja, denk dat is
2: dan weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat dingetjes meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Trimartelood. En dat gaat dan over de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met slavernij en kindermishandeling. Ja. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon. Die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben. En dat, dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon
1: misbruik van is gemaakt.
2: Misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, ja, dat was wel even een domper.
1: Ja. Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
2: Nee, nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of
2: Manau?
1: Manau.
2: Manau, op zijn Frans.
1: Oké. Okay.
2: Ja, La Tribu de Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oh ja, aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan ook Elevite heeft die sample. Ook nog Ines Mona.
2: Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
2: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Hey. Maar goed, La Tribune de Dana. Tot zometeen.
2: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus wel echt zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Eigenlijk hetzelfde blokje met dit.
1: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon de nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
1: Of, als de DJ even zin had om zelf te zappen. Inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel. Maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin. En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
0: Oké.
1: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Zoals mochtus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oké. Nice. Oké, I like that.
1: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Yeah.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Het klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me dit een beetje aan denken. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even te storen
1: kan. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram weer in verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertelt. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die van Sarcofago. Dat is.
1: Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaarder waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot herrie uit Portugal. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Ja. Nou, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Mudo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Mudo?
3: Ja. Geen commentaar.
0: Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoorde trouwens, maar ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht dat het even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Moet je de blauwe kaart.
3: Parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsman

0: wel in de naam, hè?
1: Tijd ervoor.
0: Ja.
1: Electric... wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of... Ja? Wat is die andere?
0: Electric Cowboy.
1: Wat was de andere naam van Electric Cowboy ook alweer?
0: Ze waren ooit Eskimo Cowboy.
1: Eskimo Cowboy.
0: Ja, ja, daar zijn ze van afgestapt toen ze populair werden, omdat Eskimo eigenlijk een slur is.
1: Ja, dat was intuïtief zo gegaan.
2: Oh, dat vind ik wel. Heel goed. Ja,
0: ja, daar was je naartoe aan het bouwen, of niet? Ja.
1: Nee, echt oprecht niet, want ik wist oprecht niet meer hoe dat die wente anders heette. Maar het was spur of the moment.
2: Maar het is echt een hele goede move geweest om en het genre een beetje aan te passen en ook de naam. Nu zijn ze echt gewoon...
0: Ze zijn overal.
2: Stadion act, bijnaam.
0: Ja, ze zijn overal ineens.
1: Ze zijn ook een beetje een soort scooterachtige vleugel.
2: Ja, like op de Eurodance meets metalcore.
0: Ja, ja, rave en core. Ravecore. Technocore.
2: Het is wel leuk. Het is wel leuk, ja.
1: Ja, ik heb er heel weinig mee, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja.
1: Het is voor mij net iets te eclectisch of zo. Het is net iets te vergezocht eclectisch.
0: Het is ook wel, denk ik, een band die je gewoon live moet zien. Want weet je, de muziek is leuk.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
4: Hallo?
5: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoptee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
1: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van dat andere grote nummer, hè. Choo Choo Lovely Moni. Wacht. Choo Choo Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Jij moest even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei voor de nerds op de anime Death Note, waar zij de voor- en na-titel muziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weeb? Wat is de derde definitie van?
1: Een weeb is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van Max van Homer. Ja. Man himself.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar ja. is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie, maar het wordt zo wel eens gebruikt van houd toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
1: die
2: je
1: dan...
2: ook, weet je hoe ik goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een Brits term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je het niet.
2: Ja, dus O-U-I.
1: Precies.
2: Ja. Ah, ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het is van die kawaii.
1: Ja,
2: maar wel zo blank als
1: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijft Maximum Norno de muziek.
0: Ja. Nou ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruin boterham. Ja. Dat soort dingen. Ja.
0: Eén koekje bij de koffie.
1: Ja,
0: dat dus soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ja. Ik vind het ook altijd super interessant. Ja. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... Oh, we proeven nu als uit bijvoorbeeld snacks uit Duitsland. Of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of ik veel boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, oh ja, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, oh, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: haring. Hartige
2: spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is
2: echt duivels. Daar
1: gaan mensen heel slecht op. Ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om, vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En je weet, met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
3: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
3: Waarover?
2: Zamrock.
3: Zamrock, ja, je hebt
2: What
3: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
3: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
3: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
3: Shazam, nee. Dat is heel, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
3: Okay. Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Oké. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja.
1: Interessant.
3: Dus met zelfwerk, Zamrock heet het, uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
3: Ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
3: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
3: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
3: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met...
3: Met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ouwehoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adaba-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijd geweest dan, de Adaba-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen
2: en
1: zo.
2: Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd de geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel

0: westercentrisch of zo.
1: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
1: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk
0: nee,
1: zeggen.
0: Ja, het koloniale vrede. Het is
2: toch eigenlijk zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in herinnering hebben zitten, dat dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
1: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
1: Zoiets zou zo maar kunnen.
2: Amper broekie.
1: Ja. Overigens is Yannie Dutois is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
1: Yannie Dutois. Of Dut, ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
1: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
1: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
1: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
1: Ja.
2: Altijd Brel.
0: Zakdoekjes.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Dan ga ik even zoeken.
0: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Wat is er nog voor jou, Tim?
1: Hey.
2: Ja, sorry.
1: Nee, ja, inderdaad. Wel, ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur... En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel... Ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
1: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
1: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon moet willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
1: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
0: In China bedoel je?
2: China. Mm. Ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
1: Tja.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze... Ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
0: Ja, ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is. Zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, mm-hmm. over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
0: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de wereldschaal.
1: Ja,
0: meer thematisch.
1: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
1: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.
2: Uh-huh.
1: Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
2: Mm.
0: Ja.
1: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
1: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
0: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
1: ik zou het ook niet
2: weten. Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv/in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even.

0: daar doen.
1: Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oosten in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
0: Mm-hmm.
1: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
1: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbel A. En die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt... eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
2: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
1: Vind je?
2: Ja,
1: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke, het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
2: Ja, het is... Er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
1: Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
2: Nee, het is heel...
0: Gevoelig.
2: Gevoelig, ja, zeker. Dat zeker. Het kan maar zoveel...
1: Dit heeft compleet nul gebeurd. Ja, en dit zijn Amerikanen... Joodse Amerikanen.
2: Ja.
1: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
1: klopt,
0: zeker
1: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
2: Ja,
1: of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
1: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
2: Ja, oké.
1: Dit is muziek, dit is punkrock die... het heeft over Joods relevante onderwerpen.
0: Mm-hmm.
1: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk
1: met een kwinkslag.
0: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk een, het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met...
2: Met wat er gebeurt.
0: Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
2: Ja.
0: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat het handig is om geluid uit de Joodse community, of het dan parodie of serieus is, spread the word.
2: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
1: Kunt er iemand tegen het hoofd voor stellen?
2: Ja, het is altijd...
0: Zijn altijd
2: maar het gezien worden als een statement. En dat is
1: ja, maar luister Tim, of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
2: Ja.
1: Zo kun je, op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
2: Ja.
1: En actueel. Maar kunnen we dan straks... We hebben het daar straks gehad over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen... Ja, maar de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
2: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
1: Ja, maar ik bedoel...
2: Nee,
1: hoe lang kunnen we dan niet doen?
2: Zolang het aan de hand is.
1: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie. Op dit over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die... bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is.
2: Ja, ja.
1: Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die hatecore. Het is Joodse punkrock met een knipoog.
2: Natuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
1: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
2: Nou, geen idee.
1: Denk ik.
2: Nou, geen idee.
0: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste...

0: luister niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
1: De intentie van.
0: De intentie van of met een slechte zin.
2: Het nee, is, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
1: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Ja. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in met Jitcore.
2: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een zakken rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht, ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord Thunder Bitch op staat.
1: Dus
0: ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
1: coole...
0: ik zal nog even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is sowieso een goede titel voor een EP.
1: God, dat font kon wel bekend voor trouwens.
0: Ja, dat is Doe Maar.
2: Dat
0: fucking hell.
2: Ja. En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens... Wilde ik iets namaken of zo... Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij. Shattered Windows of zoiets. Zoiets heette dit.
1: Ik vind het heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat is dat is al in orde. Hè? En dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen. Als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.

0: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
1: Thunder Urbage, ja.
2: Deze zou ik ook laten staan.
1: Ja, als ik het niet zou eten, dan zou ik hem laten
0: saai
1: liggen.
0: Saai grijs, saai font. Ja, nee, het is
1: graphic
0: echt...
1: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel. Maar...
0: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
0: Ja.
1: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft. Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die, en
0: zit daar een bliksemschicht in?
1: Er zit geen bliksemschicht in.
0: Dan is het al mooi.
1: Is dat een positieve...
0: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken. Ja.
1: Even kijken.
0: Dat is die dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
1: Ja,
0: of zo.
1: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
0: Alabama Thunder Pussy.
1: Nee.
0: Of gewoon een Thunder
1: Pussy.
0: Nee,
1: dat is Alabama. Dat is een andere band waar jij het over hebt.
0: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
1: Ja, nee, die is dit. Het is deze. Het is een all-female. All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
1: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Dan moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
0: Ja, het heeft wel iets.
1: Ja.
0: Maar cool. Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
1: Maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
1: Ja, als tatoeage op haar arm.
0: Ja, toch wel.
1: Ja. Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
0: Oei. Oh.
1: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
1: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen. Eastbound and Down.
1: Mm-hmm.
0: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Met, hoe heet die?
1: Die ene
0: Kenny
1: guy.
0: Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
1: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
1: dat is ook mijn eerste referentie daar.
2: Oké, voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be in Good Company. Ja. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
0: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
0: en
2: dat
0: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
1: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké. Okay.
1: Daar, want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Helaas. Dus dan gaan we er met een stukje country uit.
2: Yeehaw.
0: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco van Headbangers.
1: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
0: Headbangers. Bij NoFX.
1: Yes. Maar goed, tot dan.
0: Tot dan. Tot dan.
1: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: evenement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.